2000 kan het niet waar zijn. Momenten maal, we zaten jong. Let even mee, ja, in het meeglees doepen. We keel, we worden knuppeld. Ja, dat is toch niet te maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar we zullen ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we doen.

Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusiets!

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve,

2000. Kan het niet waar zijn? Moment maar, we zijn ontzettend jong. Zet even mee. Ja, in het beugelen. Doe een paar van keel. Een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is. Dat is het er niet meer aan. Maar dat is maar. Dat is maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.